0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe Apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
6: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
5: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan telefoon, schrijven Amerikaanse media. Na afloop van dat telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
7: 70s
4: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Ach, Mark van Rand staat nog eens in de krant. En dan denk je, oei, nee, er is toch geen virus dat ons weer te grazen gaat nemen. Nee, het is ook een giftig verhaal. Maar het gaat over de werksfeer in het labo van Mark van Randst. Het is een grote kop bij het laatste nieuws. Sabotages, pesterijen en diefstal. Het is echt, ja, het is ongelooflijk. Het zijn drie maxi-afleveringen van Familie bij elkaar geklust. Oh, drama erbovenop, niet normaal. Er loopt een extern onderzoek naar beschuldigingen van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen in zijn labo's. En een professor, Piet Maas, die is ontslagen nadat een welzijnsrapport hem aanwees als de oorzaak van de verziekte werksfeer. Maar hij zegt, dat klopt helemaal niet, die conclusies kloppen niet. Eigenlijk is degene die de boel verpest in dat labo Mark van der Rans zelf en zijn labmanager Elke Wollans. De Vlaamse regering laat nu bijkomend extern onderzoek uitvoeren naar mogelijk grensoverschrijdende incidenten binnen het bekende Leuvense labo. Dat is,
2: en dan denk je goed, zo, in die wetenschapswereld, dat zijn daar geen kinderen, hè? En is dat daar ook een kleuterklasje?
1: Ja, ik weet het niet, maar Mark van Rans die durft links en rechts ook wel eens zo, al is het op social media, in discussies gaan, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat is zacht uitgedrukt. Hè? Ja. En dus ja, ik weet het niet. Wij zijn er niet bij. Dus
2: wij waren er niet bij geweest, dus we gaan niks erover zeggen. Waar we wel iets over weten, is het geslacht over de bultrug.
1: Het geslacht over
2: het
1: de
2: geslacht
1: bultrug.
2: Van Timmy. Het ja? Geslacht van Timmy. Wij dachten allemaal dat Timmy een manneke was.
1: Ja, tuurlijk.
2: Timmy is een vrouwke. Oei. Timmy was beter Tina geweest. Oei. Ja, ze hebben nu pas dat karkas eigenlijk goed kunnen bestuderen. En ze hebben dan toch gezien dat het geen piemeltje heeft, maar een vulvatje.
1: Ja, hij heeft dat eens op, zeg.
2: Ja, ik weet het.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk, dat komt omdat Timmy was aangespoeld op Timmendorfer Strand, Duitse badplaats. Maar ja, ze had ook Tini van kunnen maken of whatever. Hè. Maar dus even opgehelderd nu, Timmy is een meisje.
1: En ook opgehelderd, vanavond zou Club Brugge kampioen kunnen worden op het veld van Mechelen, die eigenlijk ook nog wel heel graag willen winnen. Want dan komt dat Europese ticket misschien wat dichterbij. Het gaat nog een spannende voetbalwedstrijd worden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Joe.
0: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Golden hits uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Het ging hier al over vakanties. Eigenlijk in totaal 32 miljoen keer hebben wij gereisd het afgelopen jaar. Met z'n allen. Hè. Dus dat is 2,5-3 keer gemiddeld. Zoiets in die grootorde per mens. Maar ja, het komt er wel op neer, beste vrienden. Dat één dagje, zeg maar, in een B&B aan de kust. Of weet ik veel waar. Dat is ook al vakantie. Je hoeft niet per se voor 3 weken naar Singapore te gaan.
1: Ja.
0: Of Australië rondtrekken. Of de west- of de oostkust van Amerika. Weet ik veel wat. Of Bulgarije gaan ontdekken. George, die

0: overal, want ik werk in de schoonmaak en ik heb overal in Antwerpen posten. Ja? Dus je zit in het druk verkeer ook met de fiets en noem maar op. En dan is het wel zalig als je dan vrijdagavond de knop kan opdraaien en gewoon naar Bocholt rijden naar je staancaravan en relaxen, fietsen, wandelen met een hond, noem maar op.
1: Oh, dus elke vrije dag die je hebt, elke congédag, elke weekenddag, ja, vertoef jij in Limburg, in het paradijs.
0: In de Limburg.
2: Ah, is dat een lange rit?
0: Schoon streek. Ja? We hebben een schoon fietsroute gehad. Ja, noem maar op. Dat is echt zalig. Dat is elk weekend vakantie.
2: Zeg, vanuit Antwerpen, hoe ver moet je dan rijden met de auto? Sta je dan ook soms in de file dan, zo in de vrijdagavond?
0: Ja, soms wel. Herentals zo. Ja, ja, tegen geel. Ja, ach, de ene moment is dat vlot en de andere moment is dat ram.
1: Roswitha, ik moet even tussenkomen, want ik zie onze producer Sander heel boos kijken. Want je hebt de fout gemaakt waar eigenlijk veel Limburgers niet tegen kunnen, maar ik kan dat wel verdragen, Sander.
3: Welke fout?
4: Zij heeft het lidwoord gebruikt bij Limburg.
1: De Limburg.
2: Oh, maar dat is helemaal niet erg.
4: Roswitha, ik heb u heel graag, nu al na 2 minuten, maar dit gaat echt te ver.
2: Nee, maar ze mag toch elk weekend...
0: Ja, als ik mijn posten kan omdraaien naar de Limburg, dan ga ik naar de Limburg vragen.
2: Dan mocht jij elk weekend naar het staakaravan. Ja. Dat is helemaal niet erg. Doe jij dat maar. Ja, het is goed, ja, vakantie.
0: Ja, ik heb ook al geprobeerd ook vanuit de staankaravan zoiets 1 dag of 2 dagen in de week naar daar te gaan. Ja. Maar dat is dus echt een ramp om naar Antwerpen te komen. En zeker dat je om 5:30 morgens moet beginnen.
1: Ja, ja, ja. Hey, altijd welkom in de Limburg, zeg ik. Wij moeten daar boven staan, Sander. Wij kunnen daar tegen. Kom, jongen.
2: Geniet van de zon die er gaat aankomen.
0: Ik kom niet langs.
2: Ja. Jawel. Geniet van de zon die er gaat aankomen. Het gaat een prachtig lang weekend zijn. Dus profiteer
0: ervan.
2: Ja,
0: dat ga ik zeker doen.
1: Dag, tot ziens.
0: Bye.

0: is dus nu gebeurd. Per ongeluk weliswaar, maar je zult het maar meemaken. Je zult als King Charles toevallig maar denken, ik zet een keer Radio Caroline op vandaag. Een keer horen. Die hebben altijd wel goede muziek, die gasten. En dan hoor je Four Non Blondes, What's Up, je bent aan het luisteren. En plotseling gaat het horen, bang, alles weg. En dan komt dit. Goed luisteren. Dan doe je het liedje nog. Ja, en dan...
1: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.

0: daar was ze. En dan het officiële volkslied.
1: Ja, maar.
0: Waar iedereen aan echt staat met de tranen in de ogen, huilend.
1: Maar hoe kan dat? Dat kan toch niet zomaar klaarstaan?
0: Jawel, dat staat altijd klaar.
1: Maar dus ze hebben een knopje en je moet maar eens een dikke vinger hebben en uitschuiven en...
0: Computerfout. Het is gewoon puur computerfout.
1: Oh.
0: Het is gewoon ergens, ja, heel veel verkeerd geprogrammeerd, computers in gang geschoten.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
11: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
10: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van der Anst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Mark van der Anst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
10: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengd Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
9: Dit is Joe Gold.
13: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s,
13: 70s
9: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Het is een mooie afspraak. Date night elke donderdag bij Joe. Kan je het bekijken, de podcast met onze Terschozers. Met altijd boeiende gasten die ze met veel gemak de romantische en andere pieren uit hun neus weten te halen. En ze doet het deze week met Luc Wijns. Ja, romantisch, dan moet je dat maar ook maar eens beluisteren in de podcast of vanavond bij Joe. Maar hij heeft het ook, en dat wou ik even laten horen over een afwijking die hij heeft. En toen hij het vertelde, zei ik, oh Luc, oh, ik zit in hetzelfde schuitje als jij. Luister eens.
2: Als ik iemand ken van filmpjes of van foto's, dus in 2D, gelijk beroemdheden en collega's. Ja? Hè, en ik zie die in het echt, dan herken ik die niet. Maar niet, gewoon niet. Dan is dat een vreemde voor mij. Ik herken alleen mensen die ik in het echt al heb gezien. Ik geef een voorbeeld. Barbara Sarafian, ik ontmoette haar op een première van iets. En ik stond een half uur met haar te praten. En ik zeg, en wat doet u in het
3: vak? Nee. Nou,
2: en Barbara kan dan heel expressief boos kijken. Die bliksemde mij dood. En dan kwam er iemand zeggen, Barbara, het is aan ons. En dan moest ze een prijs gaan ophalen. Of weet ik dat. En ik, oh, volgens mij was dat Barbara Sarafian.
3: Raar.
2: Ik dacht, hoe ziet het er nu weer uit? En ik zocht jou op.
3: Ja?
2: En ik heb dat echt van buiten geleerd, want ik zou jou niet herkend hebben.
3: Oké, dus vanaf nu is het in orde.
2: Ja, ja, vanaf nu herken ik je van ver. Hey, Tess.
3: Oh nee, dat was wel een goed verhaal.
1: Ja, ja. Maar bij mij is het eigenlijk als mensen uit de context gerukt worden. Van iemand die je kent, al heel lang, en dan kunnen best bekende mensen zijn. En dan kom ik dan tegen hele andere omstandigheden. Dat ik dan denk, oh man, sorry, oh, uw naam, ik weet het niet meer.
3: Maar je vraagt het wel altijd, dat is goed.
1: Ja,
3: vroeger speelde ik het spelletje mee, maar nu vraag ik het ook altijd.
1: Ja, je had een truc, hè, Sander? Maar hoe was het ook alweer als iemand...
4: Hoe is uw naam weer?
1: Ik kom Sven. Sven.
4: Nee, die ken ik, maar uw achternaam.
1: Ja, maar oké. Okay,
4: dan weet je alles.
3: Die truc heb ik al 3 miljoen keer op de radio gehoord. Dat je dan ook door de man valt.
1: Ja, natuurlijk. Hè?
3: En dan is het helemaal stom.
1: Ja, of iemand... Maar, en nu spreek ik over bekende mensen, maar het gaat ook over mensen uit je gewone omgeving. En dan weet je, ik heb daar jarenlang mee samengewerkt. Of ik ken jou. Ik weet dat ik jou zeer, zeer, zeer goed ken.
3: Ja.
1: Maar ja, je staat nu niet in je groentewinkel, maar ik zie jou hier nu aan het strand. Dus zo, zo'n verhaal.
3: Zeg maar, heb je het ook al omgekeerd gehad dat mensen tegen jou dan zeiden van...
1: Jawel, dat vind je helemaal niet erg.
3: Wat hebben ze tegen jou al eens gezegd? Zo van,
1: oh ja, Sven. Jij zei dingen, Sven de Leijer. Sven, ja. Wat gezegd? Ja. Sven Pichal, gelukkig
3: Sven
1: niet.
3: Pichal.
1: Nee, dat gelukkig niet. Maar nee. Heb jij het wel voor dat mensen u verkeerd of weet... Heel Limburg.
3: Heel vaak zo mensen zo... Ik ken u, hè? Zeg het eens. En dan, dat vind ik zo vervelend, hè?
1: Of wat ik ook wel lastig vind, je bent gewoon aan het wandelen. En dan passeren mensen... En ze zijn er eigenlijk nog maar 20 centimeter voorbij. En dan tegen elkaar... Sven Onedici!
3: Ja.
1: Van de radio, hè?
3: Ja.
1: Van Q Music.
3: Nee, dat
1: al 10 jaar niet meer van Q Music.
4: Elke luisteraar die nu luistert, leeft heel hard mee met die arme BV's.
3: Ja, maar weet je... Ik ben al blij dat ze dan roepen, want ik heb dat soms ook wel. Hè, en vaak zeg ik dan, ziet er beter uit en dacht dan op tv.

0: is Sven en Anke.
1: Spelletje dat we elke dag spelen, het cijfer van de dag. Je stikt er nog iets van op, je kan meegokken en meeraden. En vandaag is zelfs een soort van dilemma. Een dilemma dat herkenbaar zal zijn voor veel mensen met kinderen. En vooral als ze net iets ouder aan het worden zijn. Ja, maar okay.
2: Ik weet het ook nog niet.
1: Je hebt er zeker ook een mening over straks, Anke.
2: Alright, en om 8:15 onze take van de week, daar kan jij 10 cinema tickets mee winnen of een abonnement op Streams. En je mag ook nog kiezen tussen chips en popcorn. Allee, ik kan niet wachten om de video die erbij hoort te posten. Ja. 8:15 ja. Op alle socials, want het is een visueel spektakel dat je daar te zien krijgt. Het, jammer dat radio echt niet gewoon simultaan is met beeld ook altijd, want het is top. Het is Sven, ja, de rol van je leven.
1: Ja, Anke en Sandra hebben iets tevoorschijn getoverd waardoor ik kan zeggen dat er 2 extra uitstekende redenen zijn om het filmpje toch eens te gaan bekijken.
2: Zeker.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Dat doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
8: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hektisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
18: Dit is Joe Gold.

0: is alweer donderdag 21 mei, over exacte maand, de langste dag van het jaar. Beste vrienden, we gaan dat ook op een zomerse wijze inluiden vanaf vandaag. Het is ook de internationale dag van de culturele diversiteit.
1: Ja.
0: Dus alle Limburgers en andere migranten in hun team omarmen vandaag.
1: Dat is al de mop al sinds 6 uur vanochtend.
0: En West-Vlamingen ook.
1: Maar wij staan daar boven, hè.
0: Ja, hij staat boven.
1: En wij denken, Sven mag toch blij zijn dat hem ons heeft kunnen overtuigen om met hem samen te
0: werken. Snap ik dat je daar boven staat. Het is ook Wereldmeditatiedag. Het is ook Wereldtheedag voor mensen die zen willen worden en andere mensen die het leven willen vieren, is het Wereld Chardonnay-dag. Ja, maar het is echt van alles, ja. Het is ook Eat More Fruits and Vegetables Day, dus gezonde dag. En ja, we mogen toch het belangrijkste van deze dag ook niet zomaar opzij schuiven. Het is vandaag ook de dag dat Club Brugge kampioen kan spelen op het veld van Mechelen. Maar ik moet wel even iets uitleggen, want ik had al verteld dat ik met mijn papa vanavond ga kijken in Mechelen.
1: Mm-hmm.
0: En heel veel ook clubsupporters zijn er een beetje lastig over, want je moet punten verdienen om daar in het uitvak te gaan kunnen staan. En veel mensen die best veel naar uitmatchen zijn gegaan, hebben niet genoeg punten verdiend om daar naartoe te gaan, want iedereen wil daar nu naartoe. En die zeggen, en dan zo'n halve bekende Vlaming, je raakt er wel nog binnen. Daar moet ik wel bij zeggen dat twee maanden geleden al, de vorige buurman van toen ik in Rijmenaan woonde, die zit ergens in een bedrijf waar ze zo seats hebben. En die had gezegd, zou je dan niet willen komen? En ik dacht, god, dat is een donderdagavond. En ik dacht, ik ga het toch doen. Ik kan mijn papa meenemen. Nu blijkt dat de match van het jaar te zijn. Dus ja, ik ben wel dolgelukkig dat ik ja heb gezegd en dat ik er vanavond mag naar gaan kijken. Dus ik heb er keiveel rusting voor vanavond.
1: Ik weet het, Sven. Het is vanavond een levensbelangrijke wedstrijd. Het zal daar één grandioos voetbalfeest worden in Mechelen.
0: Zeker.
1: Jij gaat het meemaken van op de eerste rij samen met je papa. Ik leef helemaal mee met de supporters. Normaal voetbal boeien, maar vandaag leef ik helemaal mee.
0: Oh.
1: En daarom heb ik een liedje gemaakt.
0: Een liedje?
1: Samen met AI.
0: Okay.
1: Ja, speciaal voor vanavond.
0: Okay.
1: Het is een sfeervol supporterslied geworden.
0: Okay.
1: Ik denk dat veel mensen een glimlach op hun snoetje gaan krijgen. Ik ga het nu laten horen.
0: Oké, okay, stop. Ah, dat klinkt al goed. Ja. Oh, dankjewel.

0: Je moet bij AI, dat is nu de trend om liedjes te maken. Je hebt dat ook al eens voor mij gedaan.
1: Ja, ja,
0: voor mijn nieuwe auto. Ja, je kan ook niet eens de zanger of de zangeres kiezen.
1: Nee.
0: Maar ja, je moet gewoon wat info geven. Het is niet dat ik die tekst zelf heb geschreven. AI gaat ermee aan de slag.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, luisteraars zijn ook boos op mij. Dus dat is een klein beetje ondankbaar. Want ik dacht, ik doe eens even een kleine, plezante verrassing. In deze, na de uren hou ik mij bezig met het schrijven van een song.
1: Hij heeft hem toch geschreven.
0: En dan ga jij en ook wat andere luisteraars een beetje neuten over kleine details in de tekst.
2: Dit is Joe, Sven en Anke.

0: ja, je moet allemaal meeraden. Zeker als je kinderen hebt, maar ja, je hebt ook vrienden die kinderen hebben. En ik kan nu al zeggen, 20% van de mensen met kinderen gaan dit ooit voor hebben met hun kinderen.
1: Heb ik het al voor gehad?
0: Nee, maar daar zijn ze nog te jong voor.
1: Oh.
0: Maar ooit, de kans bestaat, bij 1 op de 5 kinderen gebeurt het wel. 20% gaat het echt voor hebben met hun kinderen.
1: Maar wacht.
0: En denk nu nog, nee, dat zal met mijn kinderen niet het geval zijn. Nee. Hè? En toch gaat het je overkomen, want het zijn glasheldere cijfers. 20%.
1: Oeh, maar dat je je kind betrapt met een vriend, met een liefje in bed.
0: Dat zou wel een keer 36 of 69% kunnen zijn. Ja, inderdaad.
1: Maar is het iets leuks? Wil ik dat het mij overkomt?
0: Ja, dat is nu net het punt waar we het straks gaan over hebben. Ik weet niet of jij het leuk vindt. Ik weet niet of je het leuk zou vinden.
1: 20% dat blijft thuis wonen.
0: Bijvoorbeeld?
1: Oh, ik zou dat eigenlijk willen. Op dit moment wil ik dat ze nooit uit huis gaan.
0: Nooit uit huis gaan?
1: Ja. Nee. Ja, raar dat ik dat zeg, maar ik meen het toch. Maar,
0: op dit moment wil je dat ze nooit... Ook op een 65ste? Terwijl jij krasse 90 er bent.
1: Ja, maar ja, dat is toch wel gezellig.
0: Mogen ze dan blijven wonen?
1: Nee, maar wacht, dat zou het kunnen zijn. Wacht, hè. Kennen we iemand? Maar wacht, hè. Is het iets gênants?
0: Ik moet even weer heel eerlijk zijn.
1: Was het juist?
0: Aan het goed, je zit heel dicht. Tot welke leeftijd, daar gaat het over?
1: 20 jaar.
0: Nee. 20% van de jongeren blijven thuis wonen.
1: Tot een dertigste.
0: Dat is exact het cijfer.
1: Is dat het?
0: 20%. En jij zegt nu met een grote mond. Oh, maar dat zou ik eigenlijk wel ongelooflijk fijn vinden.
1: Ja.
0: Maar dat zeg je.
1: Ja, maar
0: nu,
1: als ik een goede. Als ik geen nietsnut thuis heb zitten.
0: Maar,
1: hè?
0: Ze moeten nog de puberteit door. Dat komt dan zo de eerste, de eerste grote testfase.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan gaan ze zotte dingen doen als ze hogere studies gaan. Dat weet je sowieso.
1: Ja.
0: Die gaan uitgaan, die gaan rare dingen doen. Ik denk tegen 30, tegen een 25. Zeg je het huis uit toch? Weg, hoppa. Ga je eigen leven.
1: Ja, pas
0: leiden.
1: Op, soms denk ik, hè?
0: Ja?
1: Dan ben ik alleen thuis met man. Misschien.
0: Alleen thuis met man?
1: Ja, ik weet niet.
0: Een saaie bedoeling. Zeg.
1: Ja, maar dan ben ik dat niet meer gewoon.
0: Ja.
1: Dat is wel zo. Ik meen dat, ik heb daar echt schrik voor van. Te veel privé-tijd alleen. Dus maar ik weet het niet. Misschien moeten luisteraars eens even vertellen hoe dat is met iemand die zo lang thuis blijft wonen. Is dat een aanrader of niet?
0: Voilà.
1: En maar heel eerlijk, je mag het ook anoniem sturen.
0: Ja, ja, ja,
1: zeker,
0: ja, ja, ja, ja,
1: hè? Echt waar. Zeg maar heel eerlijk, we vermelden je naam niet.
0: Ja, zou jij het willen? Of,

0: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
11: Dit is Joe.

0: 20% of 1 op de 5 Belgen woont thuis tot zijn 30ste tegenwoordig. Een studie uit 2025. Ja, en dat is precies weer een beetje aan het verhogen, die leeftijd. En opvallend ook langer dan het Europese gemiddelde, want wij blijven gemiddeld thuis wonen tot 26 jaar en 2 maanden. Dat is heel lang gemiddeld, hè? 26 jaar en 2 maanden bij Hotel Mama. In Nederland is dat 23,2, Frankrijk 23,5, Duitsland 23,9. Wij doen er dus 2,5 jaar bovenop in ons land. En de belangrijkste redenen zijn heel duidelijk financieel. Jongeren studeren langer, kunnen moeilijk sparen, botsen op hoge huurprijzen, strenge voorwaarden om een lening te krijgen. En opvallend is ook dat 17% van de Belgen na een periode van zelfstandig wonen opnieuw bij de ouders gaat intrekken. Gebeurt ook weer vaak door financiële onzekerheid, tijdelijk werk of na een relatiebreuk. Mm. Dus dat Hotel Mama en Papa, dat draait op volle toeren.
1: Maar dus de gemiddelde leeftijd is 26?
0: 26,2.
1: Oké, lieve Kathleen, goedemorgen. Dan is het voor jou bijna afgelopen.
2: Ja, goedemorgen. Dat zou ik heel erg vinden.
1: Ja, dat snap ik, want jij stuurt zo'n heel tof berichtje. Jij bent echt heel laaiend enthousiast over het feit dat jouw dochter nog thuis woont.
2: Ja, absoluut. Mijn dochter is 26 en die woont nog lekker bij ons in. Die heeft haar eigen gaan en staan. Dus die gaat weg als zij zin heeft, maar die kan altijd terug thuiskomen. Dat is mijn zonnetje in huis.
1: Oh. Ze
2: heeft gestudeerd. Ik heb een gemakkelijke puber gehad, als ik het zo moet zeggen. Zij werkt nu al haar vierde jaar. Zij verdient. Ik vind dat een mooie spaarpot voor later ook.
1: Ja. Maar is het echt puur financieel? Want nu vind ik dat een beetje...
2: Nee,
1: bedoel, het is toch ook omdat het is toch ook omdat ze jou graag heeft en dat ze gewoon graag bij mama is?
2: Ja, absoluut. Ik denk wel dat ze graag thuis is, want ja, anders zou ze aanstalten maken. Maar ik ga dat ook niet pushen.
1: Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook niet doen.
0: Maar wel belangrijk, allee, gaan en staan wat ze wil. Heeft ze een vast lief of niet? Want dat maakt toch al
2: nee,
0: een
2: verschil.
0: Nee, oké.
2: Okay, ze heeft heel veel vrienden, maar ze is nog single.
0: Zeg, en mag ze die heel veel vrienden ook meebrengen naar huis, als ze daar goesting heeft?
2: Tuurlijk.
0: Op alle momenten van dag en nacht?
2: Is dat... Ja, kijk, wij maken wel afspraken dat... wanneer die komen. Ik ben ook geen hotel, hè.
1: Ja. Maar ik bedoel, Sven bedoelt eigenlijk, mag er ineens zo om 10:00 op een zaterdag zo'n rare snuiter ineens aan de ontbijttafel zitten, die je nog nooit hebt gezien in je leven?
2: Daar zijn we nog niet aan toe en ik denk ook dat er bij mijn dochter niet te verwachten is.
0: Ja.
2: Dus ik zeg nooit nooit, maar dat zal dan toch in overleg. Al dat kan dan best.
0: En mag zij ook in overleg ze een nachten niet thuiskomen zonder dat jij in paniek slaat?
2: Ze moet het wel laten weten.
1: Natuurlijk.
0: Maar ze moet, ze is 26,
1: nee,
0: ze moet toch eigenlijk niks mee.
1: Nee, ik snap het.
2: Ze moet het laten weten. We hebben het liefst dat ze laat weten
0: voilà.
2: Als ze niet thuis
0: komt.
2: Gewoon omdat wij anders ook ergens ongerust zijn.
0: Dat snap ik helemaal.
1: Ja, dit is echt een topverhaal en ik hoop dat ik dat met mijn dochter Lou ook ga hebben. Ja, want weet je, ik zou het al niet leuk vinden als mijn kinderen op internaat of zo zaten. Zo snapte ik.
2: Ja.
1: Ik wil die gewoon
0: ja, maar
1: zo
0: dat zijn
1: veel,
0: nog kinderen,
1: ik wil
0: maar
1: die 6, bij mij hebben.
0: Maar 26, dat zijn volwassenen.
1: Ik zou het ook heel erg vinden als die zouden immigreren.
2: Ja, maar blijft jouw kind door, Sven.
1: Ja.
2: Hoe dan ook.
1: Ja.
2: Je blijft het bezien als jouw jongste kind.
1: Echt, die mogen voor altijd bij mij wonen. Ja, ik meen het. Ook al kun je erover zagen, ze moeten toch bij mij wonen. Maar,
0: als er
1: nu, maar misschien ben ik...

0: hebben gevraagd aan jullie of jullie het oké zouden vinden dat de kinderen tot hun 30ste thuis blijven wonen. Want 1 op de 5 doet dat, volgens ons cijfer van de dag. 38%, dat is de hoogste score. Maar ja, dat is een derde eigenlijk. Hè. Ja, ik vind het zo gezellig als mijn kind in huis blijft. Zo.
1: Ja.
0: Dan 27% zegt, ja, het is moeilijk om tegenwoordig een eigen plek te kunnen betalen. Dus dat betekent dat we eigenlijk al rond de 66% zitten die het zou overwegen. En 34 zegt, ja, nee, op een bepaalde leeftijd moet je echt op eigen benen staan. Er is iemand die zegt, mijn zoon wordt er 35 jaar dit jaar. Dit is geen cadeau. Die doet bijna niks thuis, zit momenteel terug zonder werk. Hij weet altijd wat gezegd. Het ligt nooit aan hem. Ook zijn alcoholgebruik is er vaak over. Het is best lastig. Hij spaart ook niets. Heeft dus middelen niet om alleen te gaan wonen. Heeft geen auto meer. Die heeft die toto losgereden.
1: Oh, maar heel veel liefde aan alle knuffels van de wereld. Want dat is echt een vreselijke situatie.
0: En zo zijn er nog wel wat mensen hoor, die met dat soort verhaal komen. En die ook zeggen, ja sorry, nog steeds thuis. Mijn dochter is terug beginnen studeren. Nu is ze bijna klaar. We hebben daar geen probleem mee. Ze kookt vaak voor ons. Maar veel andere mensen die zeggen, eigenlijk is het een leeftijd waar het mag stoppen op een bepaald moment. Dan mogen ze het huis uit, dan hebben ze er wel genoeg van. En kan je eigen vrijheid terugwinnen.
1: Ja, maar zo toch, ik heb toch een beetje schrik voor dat lege nest-syndroom. En Petra had dat ook. Goedemorgen, ja. Petra.
0: Dag, Petra.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij dacht ook van, ze moeten voor altijd bij mij wonen. Maar er is net, de laatste is uit het nest gevlucht, hè?
2: Ja, ja. Dus de jongste is vorig jaar gaan samenwonen. En ik zag daar enorm, enorm tegenop. Ja... Mijn jongste ook, ja.
1: Oh.
2: Maar ik moet wel zeggen, nu, ja, in het begin een beetje last inderdaad van dat lege nest-syndroom. Het is wennen dat ze uit huis zijn. Maar nu geniet ik er ook wel terug een beetje van, terug met mijn partner samen. We kunnen nu, ja, weg. We moeten dan ook geen rekening meer houden, want we moeten thuis zijn, want we moeten eten. Alleen zo van die dingen. Dus daar kan ik nu wel terug van genieten. Een keer op restaurant gaan met een... En een man en zo.
1: Een goesting doen. Ja, ja. Daar valt ook iets voor te zeggen.
0: Ja, maar ik hoor van heel veel mensen, het kan de ene richting of de andere uitgaan. Het is vaak het moment dat partners uit elkaar gaan. Want dan moeten ze
1: als de kinderen uit huis zijn.
0: Ja, moeten ze weer de hele dag met elkaar leren omgaan. En anderen ontdekken elkaar weer. Maar dat is toch wel een cruciaal moment, denk ik hoor.
1: Ik heb daar wel schrik voor. Want bedoel, wij kunnen niet eens een deftig gesprek aan tafel voeren op dit moment.
0: Met de kinderen altijd tussen.
1: Ah, die blaren daar de hele tijd tussen. Die ruiken dat als wij eens even quality time willen. Mama, papa! En dan zo'n 100 eigen verhalen.
0: Maar ik mag vooruit gaan met de leeftijd die ze nu hebben, dat niet voor de eerste 10 jaar is, maar dat gaat snel, hè, 10 jaar.
1: Ja, ik... Geen zin in.
0: Van jouw kinderen, wie heeft het lang... Allee, wat was de oudste die is bij jou blijven wonen?
2: Nee, de oudste is ook

0: het langste bedoel je?
1: Wie heeft langs te blijven wonen bij jou?
2: De jongste. Ja. De jongste.
1: En hoe oud was hij toen hij eruit is gegaan?
2: De jongste was 25.
1: Oh ja, 25, oké. Okay. Ja. Okay, ça va.
2: Ja.
0: Allee, dus nu nog een paar jaar genieten en dan kleinkinderen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school, onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
2: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
1: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst. Het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas, die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt, het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
1: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De Ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. Rit 12 ook en die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Jurie Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Ja, oké. Okay.
1: Sven en Anke.
0: 8:08 op deze donderdag 21 mei. Er komt een splinternieuw VTM-programma.
1: Yes, en komt. En je hebt maar 3 ingrediënten nodig om iets te laten slagen.
0: Oké. Okay.
1: En die zijn wonen, ja. Bea, ja, en Bart. En die laatste hangt aan de lijn. Goedemorgen, Bart.
0: Bart.
2: Hallo, goedemorgen.
1: En dat is waar, hè? Een baksteen, Bea en Bart, de 3 B's eigenlijk, en het is oké. Okay. Maar je gaat iets nieuws doen waar je ook kandidaten verzoekt. Vertel eens, wat is het nieuwe concept?
2: Ja, inderdaad. We zoeken mensen die een huis hebben, die in een woning wonen natuurlijk op dit moment, maar die niet tevreden zijn met dat huis. Misschien is het gezin inmiddels, heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Ze wonen misschien al jaren in dat huis, maar er zijn bepaalde issues die ze maar niet opgelost krijgen. Ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Het is heel herkenbaar. Hè? Je koopt op een bepaald moment in je leven een huis, maar je leven verandert, je smaak verandert, je noden veranderen. En opeens past dat huis misschien ook helemaal niet meer in je leven. Maar je woont daar op zich wel graag, maar je ziet het gewoon nog niet meer zitten. Of je weet niet wat je ermee moet doen. En dan komen wij op de proppen. Ik ga dat huis verbouwen voor die mensen. Ik ga daarvan maken wat er volgens mij moet zijn voor hun vandaag. Maar Bea gaat tegenover mij staan en die gaat gewoon zeggen, nee, ik geloof dat niet. Ik ga voor u een beter huis zoeken. En op het einde van de rit, dan krijgt het gezin, het koppel, de renovatie van mij te zien. Ik ga die voor hun realiseren. Ze gaan een tijdje uit het huis. En dan moeten zij beslissen of zij gaan blijven wonen in het nieuwe verbouwde huis, of dat ze toch het huis gaan verkopen en het huis gaan kopen dat Bea voor hun gevonden heeft.
0: Oh, wauw.
1: Oh, spannend, ja. Ja,
0: spannend,
1: maar,
0: ja.
1: Maar dat is een format dat al zo bestaat. Wat, in het buitenland en zo, wat kiezen de meeste mensen? Vraag ik me wel af, van, gaan ze dan toch voor een nieuw huis of zijn ze dan toch blij met de interieurverbouwingen?
2: Als de interieurverbouwing goed gedaan is en het zijn mensen die heel erg gehecht zijn natuurlijk, ook aan die plek of zo, of een familie woont er in de buurt, dan maak ik denk ik als architect misschien iets meer kans. Maar ja, je ziet toch ook heel vaak dat mensen toch kiezen om dan te gaan verhuizen, omdat er toch voor hun een prachtige woning gevonden is die alle boxen aftikt. Mm-hmm. Dus het zal heel spannend zijn. En Bea en ik hebben al echt, er is zin in de competitie. Dat is de eerste keer dat we tegen elkaar worden gezet. Dat we echt moeten battelen een beetje tegen elkaar. We zijn het gewoon om samen te werken, maar deze keer staan we tegenover elkaar.
1: Tevens ook het laatste programma ooit met Bea, Bart en Baksteen.
0: Nee. Maar ja, als je dan toch overweegt om te verkopen, ondertussen is dat huis mooi gerenoveerd. Dat is dan toch ook wel handig meegenomen, hè Bart?
2: Natuurlijk gaat dat huis dan een nieuwe waarde hebben. Maar het is ook voor die waarde, die nieuwe totaalwaarde, dat Bea ook kan gaan zoeken natuurlijk.
0: Ja,
2: maar ja, het is altijd zo hè, dat een gerenoveerd huis terug piek fijn is en een extra waarde gaat hebben.
0: Dus ja, jij soms niet in
1: ik wou juist zeggen, ik heb mij net ingeschreven.
0: Ja, want je
1: zit er daar middenin.
0: Je zit daar middenin.
1: Ja, ben gisteren nog gaan kijken in Hasselt toch voorbij een huis gereden waarvan ik dacht, oh, dat staat te koop. Ik had dat dan op Imoweb gezien en hele keer voorbij. Maar het was al verkocht, A.
0: Ah, ja, okay,
1: B, het was dan toch niet zo in een gezellige straat, want dan moet het echt wel een upgrade zijn.
0: Ja, maar dat is eigenlijk snap.
1: Maar ik zou ook wel overwegen van...
0: Als Bart is gepasseerd, dan gaat je er niet meer weg, joh.
1: Ja, we zullen zien, maar wanneer kom je dan langs in de zomer, Bart?
0: Schrijf u in, hè?
1: Ja, maar
0: waar moet je zich inschrijven? Hoe moet je zich inschrijven, Bart?
2: Op ptm.be, daar vinden de mensen duidelijk de inschrijvingslink. Dus voilà.
0: Doet onder de naam van Tom, dan valt het niet op.
1: Dan moet ik eerst heel goed dus poetsen, want anders durf ik geen camera proberen.
0: Hey Bart, veel succes ermee. Het klinkt als een heel, heel, heel tof concept.
1: Zeker.
0: Heel fijn. Goeiedag gewenst, hè?
1: Dag, Bart.
0: Bye-bye.
1: Dit is Joe.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to edit.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Horta.
11: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: the house.
1: Ja, ik heb net al zitten stoeven, Inimassie. Jij bent mijn grootste idool en nu zit jij hier naast mij.
2: Oh, dat is kei lief.
1: Maar ja, en ik ben, je ziet er goed uit.
3: Ja, je ziet er goed uit. Ja.
1: Echt, maar zo goed.
2: Dank
1: uit.
2: Je wel.
1: En ook, jij ruikt zo lekker. Welke parfum heb jij op?
2: Ja, dat ga ik niet verklappen.
1: Maar ja.
2: En ik doe een unieke combinatie. Ik layer parfum. Dat je een unieke geur hebt.
1: Dat is inderdaad de trend, hè. Dat je zo nu twee, drie parfums...
3: Anker ook, hoor. Dat gaat
1: Je weet wat ik soms doe zelfs?
3: Dove wc in.
1: Interieurspray op mij. Ja. Ja. En dan kom ik op school aan en zeggen mijn kinderen... Mama, waarom ruik je naar die interieurspray van in de living?
3: Hey, onze living komt hier binnen gewoon op school. Hey, maar daar gaan we niet over hebben. Want we gaan hebben over... Oh, je bent met van alles bezig.
1: Ja.
3: Hè? Echt druk, hè?
2: Ja. Druk. Allemaal heel leuk. Ja.
1: Ja, je bent echt all over the place. Knokken Of is nog maar net gedaan.
2: Ja.
1: De film
2: komt eraan.
1: Ja, geef ons iets.
2: Ik mag niks verklappen, maar ik kan ook niks verklappen. Want wij weten ook... Ja, nog echt, wij kennen het
1: scenario
2: nog niet en nog geen script, nee.
1: Ah, wanneer...
2: Dus je kunt ook niks uit mij putteren, want ik weet het niet.
1: Wanneer begin je dan te filmen?
2: In het najaar.
3: Oké. En dan volgend jaar ergens in de cinema waarschijnlijk. Dat zou
2: zijn. Ja.
3: Anke kan je goed imiteren, hoor.
2: Ja. Wel, ik heb er iets van gehoord.
1: We hebben zo een itempje op donderdag.
2: Ja.
1: Take van de week, dat is straks ook weer. En daarin heb ik jou geïmiteerd.
3: Maar ik heb fucking normaal doen.
1: Ja, maar dat is heel dienen. Ik ga dat hier niet nadoen voor haar. Nee, dat is echt heel awkward.
3: Zeg maar, je komt eigenlijk voor iets anders. Het gaat over een nieuwe reeks op stream sinds een korte tijd, een week. Of zo.
1: Ja.
3: Kunnen we kijken. Strike is de naam. Wat is het voor iets?
2: Het is een beetje een soort Vlaamse versie, Modern Family-achtig. Het is niet echt comedie, maar het is zo... Ja. Family, ik weet niet, dat heeft waarschijnlijk wel een naam.
1: Sitcom-achtig.
2: Zoiets sitcom-achtig, maar ook niet helemaal. Het is een beetje...
1: Maar zo met kennis, zo koppels eigenlijk.
2: Ja, het gaat een beetje over een soort dysfunctionele familie Hendricks. En al het rijlen en het zeilen die in die familie gebeurt. En vooral veel vrouw-man dingen. En
1: bowlen? Wat is dat met dat bowlen?
2: Ja, die mannen die bowlen. Ja,
1: okay.
3: De mannen die bowlen. Dus wat die dysfunctionele familie, dat doet het precies wel graag. Hè? Je zit in Knok Of.
2: Maar zijn wij niet allemaal een beetje dysfunctioneel. Oh,
1: daarom kijken we zo graag.
2: Oh, voilà.
1: Hey.
3: In Knok Of was het wel heel extreem. Ja. Hey, wat jij daar allemaal hebt voorgaan met dat gezin. Zeg.
2: Ja,
3: maar. Stop ermee. Hè?
1: Vond je het makkelijk om te spelen? Had je het van thuis al zo wat herkend met de kinderen?
2: Nee, het is niet mijn wereld, de wereld van Angelique in Knok Of. Dus,
1: en wat komt er nog aan? Want ja, jij wordt nu voor zoveel gevraagd. Dus we hebben Knok Of de film. Strike, nu op streams.
2: Ja, ik ben op het moment een reeks aan het draaien met Aaron Blomhardt. Een advocatenreeks. Dus dat komt er ook aan. En dan nog wel veel andere dingen, maar ik weet niet of ik dat al mag zeggen.
1: Ja, ik denk het wel.
3: Maar die advocatenreeks, daar moeten we het even kort over hebben. Daar gaan we iets over zeggen, zonder dat we daar iets gaan over zeggen. Want we mogen daar niks over zeggen.
2: Nee.
3: Maar we zouden daar veel kunnen over
2: zeggen. Ja, we zouden daar heel veel kunnen over
3: zeggen. Want we hadden Aaron Blomhardt aan de lijn vorige week.
2: Okay.
3: En tegen hem hebben we gezegd dat we daar iets konden over zeggen, wat we niet mochten zeggen. Maar we hadden iets gezien.
1: Wij hebben een scène gezien. Wij kregen een preview.
3: Een
1: paar weken geleden. Met alle collega's van DPG. Op groot scherm.
3: Er wordt aan het koffieapparaat over niks anders meer gepraat dan over die scène die we toen gezien.
1: Want jij zat heel achteraan in de zaal. Maar ik, door omstandigheden, zat op de eerste rij.
3: Ja?
1: Zag jouw neusgaten en alle, Ini.
3: Ja.
1: En ik dacht...
3: niet alleen de neusgaten, laat ik zo zeggen.
1: Het is wel... Ja, dat is... als je dat moet spelen, zoiets zo, hè.
2: Ja.
1: Dat
2: larger than life, hè.
1: Dat is toch... Hè? Zelfs ook al ben je acteur, is dat je job, is dat toch zo... Hè?
3: Zijn er scènes? Want je hebt wel in een interview gezegd, daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Want in die take van de week waar we over spraken, moet ik vandaag, door omstandigheden, omdat Sander de producer en Anke me erin geluisterd hebben, moet ik de vrouw spelen en speelt zij de man.
1: Voor een komisch effectje.
3: Ja, en ik heb daarvoor, ze hebben mij dat zelfs voorbindborsten gegeven.
1: Oeh.
3: Ja, de beelden zijn
1: method acting.
3: Schrijnend, moet ik zeggen.
1: Ja.
3: Maar jij hebt in een interview gezegd, als ik nu gevraagd word voor een intieme scène, geen borsten meer, dat wil ik niet meer.
2: Ja, niet dat dat altijd zo is, maar dat hangt er een beetje vanaf in welke reeks, in welk programma, op welk uur dat uitgezonden wordt of zo. Maar ja, we leven in een tijd waar alles zo snel viraal gaat. Je kunt dat bijna niet meer controleren. En dat is, dat is niet leuk. Je wilt dat niet of zo. Dat is gewoon heel intiem. Maar het is niet dat ik dat nu nooit wil doen of zo. Maar
3: vroeger was het dat ene momentje dat het op televisie te zien was. Ja, die donderdagavond, waar iedereen over sprak. Ja. Maar nu kan je het op voorhand al zien, opnieuw scrollen.
2: Ja, en iedereen neemt screenshots en dat gaat viraal. En dat is gewoon, we leven een andere tijd. Dus wij zijn ons daar veel bewuster van of zo.
3: Begrijp ik wel.
1: Maar toch ben ik blij dat jij je boobies gaat tonen vandaag.
2: Dat jij toch ga iets langer blijven om dat te zien, denk ik.
1: Zeker, dat moet je doen. Echt waar.
3: Oké, streams kan je kijken. Nastrike, komische reeks, 8 afleveringen. En al de rest mag je toch niks over zeggen.
2: Nee,
1: ik ga nog een beetje snuffelen aan jou, Inimassé.
3: Heel tof dat je even langskomt.
1: Ja, en heel graag. En een fotootje, want die wil ik ook viraal laten gaan.
2: Ah, dat is goed.
0: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Dit is Joe Gold. Spend

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dit is...

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
2: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
1: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van een smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
3: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
1: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Het weer met Frank.
1: Op alle mogelijke manieren aan het proberen om Frank te bereiken, maar het is precies niet echt aan het lukken. Frank, ben je ergens? Frank is nergens. En eigenlijk had hij alleen maar een blijde boodschap te vertellen vandaag.
2: Ja.
1: Om te zeggen van prachtig zonnig weer.
2: Maar hier gaat een metal festival of zo. Is hij nu al vertrokken, denk je?
1: Zou hij nu al naar het metal festival?
2: We zijn live bellen.
1: Laatste poging aan het doen.
2: En anders zeg ik het weerbericht.
1: Ja. Je bent op WhatsApp aan het bellen.
3: Hallo, met Frank.
1: Ah, daar is Frank.
2: Oh,
1: nee, ik wil geen berichtje spreken. Nee.
2: Maar Frank, zon.

0: Het weer met Frank.
1: Laat je gewoon wat spanning opbouwen tot het laatste, denk ik. Want komt hij de zomer of komt hij niet, Frank?
2: Jawel, natuurlijk komt de zomer. Zeker en vast. Nee. Het is niet dat de weerkaart terugkrabbel of dat ik terugkrabbel. Nee. Ik heb alleen maar goed nieuws te melden. Hè. Met vandaag eigenlijk ook al een redelijke dag. Hè. Dus ten opzichte van de vorige dagen gaat het warmer zijn met 20, 22 graden. De zon die ook van de partij is, al is het wel zo dat er wat hoge wolkensluis zijn. En anderzijds, ja, er gaan ook wel wat stapel ook tot ontwikkeling komen. Dus na de middag hebben we dan eerder af en toe wolken, af en toe wat zon. Blijft overal droog en dat met die heerlijke 22 graden is dit eigenlijk al een mooie dag sowieso.
3: Oh, en we bouwen op. We bouwen op naar oneindig hoog. Wat wordt het morgen?
2: Een zomerse dag, een zomers warme dag, hè. Dus met temperaturen van 25, 26 graden. Ook dan gaan we veel zon hebben in de loop van de dag. Nog wel wat stapelwolken links of rechts, maar toch duidelijk minder ten opzichte van vandaag. En dan ja, het lange weekend, dat ziet er heel goed uit. Hè. Een zomers warm, lang weekend krijgen we met 7, 28 graden. Zowat gemiddeld, lokaal kan dat nog iets meer zijn. We gaan zaterdag wel in de loop van de dag iets meer bewolking binnenkrijgen. De zon kan dat dan tijdelijk iets moeilijker hebben. En dan hebben we zondag eventjes wat ochtend. Grijs links of rechts, maar al snel gaat dat opgebrand worden en krijgen we opnieuw de zon te zien. En waarschijnlijk Pinkster maandag, dat wordt een zonovergoten dag. Dus dat ziet er heel goed uit met veel zon en 7, 28 graden dan maximaal.
3: Oké, wat mensen sturen van ja, wij willen ons weekend plannen, maar eigenlijk, het maakt allemaal niet uit. Het blijft goed. Dus, na die Pinkster maandag, wat brengt dinsdag, woensdag, donderdag?
2: Nou, dan is de wind wat gedraaid eerst naar het oosten. Dus dat is goed nieuws. Dat is kurkdroge lucht. Dus gaan we eerst nog een paar zonovergoten dagen krijgen met temperaturen van 7, 28 graden. Naar het eind van de week toe draait de wind wat meer naar het noorden tot noordoosten. Maar ook dan nog altijd geen storingen in de buurt. Dus met andere woorden, ook dan mogen we zonnige perioden verwachten. En de temperaturen, ja, die blijven toch altijd op dat zomersniveau hangen. Dus rond de 25 graden zal het dan zijn.
3: Maar ja, maar goed, dan gaan we nu afronden eigenlijk. Dus zover je kunt zien, is het echt alleen maar die gouden bol aan de horizon.
2: Ja, inderdaad.
3: Goh,
2: ja,
3: moeten we niet meer bellen volgende week.
1: Wij zijn gelukkig.
3: Zitten we safe. Merci.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
10: Ja!
11: Maar ja...
9: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
12: Oh ja! Maar ja...
9: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
10: Oh ja! Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: De ochtend van Joe.
1: Zeg, die andere Tom, die zit met Rani in de avondspits elke avond. Het is heerlijk om naar huis te rijden na de werkdag. En er gebeuren allerlei fijne dingen. Maar vanavond, daar kijk ik ook wel naar uit. De nieuwe film van Lucas Dont gaat in première in Cannes. En ik heb er al het een en ander over gehoord. Ze hebben moeten werken tegen de deadline om hem af te krijgen. Maar als je dan in die competitie wordt getoond, dat is een hele eer. Er zit nog een Belgische film die geselecteerd is en een kort film. En Lucas die gaat hem vandaag dan voorstellen aan het publiek. En natuurlijk is altijd de hoop dat je de grote prijs, de Palme d'Or, gaat binnenhalen. Of dat gaat lukken, dat weten we niet. Maar hij heeft toch al goede films gemaakt. Dus het wordt helemaal niet uitgesloten vanavond tussen 4 en 7 bij onze goede vrienden Tom en Rani.
2: Zeg, iets anders als je er vanochtend niet bij waart om 7:20. Ik wil nog iets opnieuw laten horen van vanochtend.
1: Oh, even uit.
2: Van 2 uur geleden. Toen had ik een grote verrassing voor Svenny Benny.
1: Ja.
2: Want het is vandaag een superbelangrijke voetbaldag. Dat weten we intussen. Club Brugge kan kampioen worden.
1: Ja, en ik heb tickets om met mijn papa te gaan kijken vanavond.
2: Live.
1: Dus als grote fan van Club Brugge kijk ik daar enorm naar uit.
2: In het stadion van Mechelen. En daarom dacht ik gisterenmiddag, ik ga eens een inspanning doen omtrent voetbal. Ja. Normaal doe ik altijd zo, zit ik wat te slapen tijdens voetbalinterviews die je hebt dan met Maarten Brex en zo. Maar ik dacht, ik ga eens uit mijn pijp komen.
1: Prachtig aan.
2: En ik dacht, ik ga een liedje maken met AI. Ja. Want dat doen we allemaal tegenwoordig. Een sfeervol supporterslied. Ik had dan zo de coördinaten ingegeven van wat het moest zijn en zo. En vlotte song, vind ik zelf. Goed gezongen door de Hollander die ik niet ken. Goeie beat. Maar ik vond dat jij zeer ondankbaar eigenlijk reageerde.
1: Dat is waar, dat moet ik
2: toegeven. Omdat er een paar details, verwaarloosbare details in de tekst tegenstaken. Muggen, zifterij, ten top. En daarom wil ik het nog eens laten horen.
1: Ja,
2: en hoop ik dat er toch mensen zijn die er wel geniet van hebben.
1: Kom dat je er geniet van hebt.
2: Allemaal handjes in de lucht, jongens.
1: Ja, ja.
2: Links naar rechts.
1: Wow. Ja, ik vind bullshit, maar... Ja,

0: dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
10: Justin.
8: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Justin, time to add
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: En Colruyt trakteert.
17: Ja, echt waar?
16: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
18: Voorwaarden op colruyt.be.
19: Zij de Vos.
20: Ja, Lemmes.
19: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
20: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
19: Of dingen, hè? Bougie burgers.
20: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
19: Oké. Okay.
20: Waarom neemde jij nu nog een burger?
19: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
20: Dat is
21: de Vos Lemmes.
22: Alleen maar golden hits.
23: Uit de 60s,
22: 70s
23: en meer.
22: Joe.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
5: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
4: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Dit is Joe Gold
6: met Jan Bosman.

dat is al heel lang geleden. Hè. At 17 van Janis Ian was dat. Wat ik toen allemaal heb gedaan en uitgespookt. Oeh, dat kan ik mij helemaal niet meer herinneren. Maar waarschijnlijk wel iets zoals in de volgende single van Martha Reeves en de Vandellas wordt beschreven. Dancing in the Street. Ik denk dat ik dat ooit wel eens zal gedaan hebben. Toen er nog veel minder auto's door de straat reden waarschijnlijk wel. In ieder geval, hele fijne morgen. Hele fijne donderdagmorgen. En ik hoop dat je in de loop van de dag heel erg kan genieten van alle muziek die we hier bij Joe Gold draaien.

0: Yes.
1: Bambi.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
0: Oei, gaan we niet dan?
1: Jawel.
3: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
18: Koop lokaal. Voilà.
17: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
19: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Chicago en If You Leave Me Now. Ja, dat moet één keer gebeuren natuurlijk, want morgen dan is Karel terug uit vakantie. En dan neemt hij het vandaan ook weer over hier op Joe Gold tussen 10 en 12. Met die belofte natuurlijk dat we de grootste hits en de Joe Golden hits blijven draaien uit de 60s, 70s en ook een stukje uit de jaren 80. Met nu bijvoorbeeld Baccarat staat klaar met Yes Sir, I Can Boogie. Ook Don McLean zie klaarstaan met Crying. Donna Summer komt langs met Could It Be Magic. En eerst gaan we eens flink schreeuwen en roepen.

Maar nee, daarvoor moet je niet wenen, omdat ik daarnet gezegd heb dat Karel morgen terugkomt en ik dan weer even verdwijn. Nee, helemaal niet erg natuurlijk, want we gaan elkaar nog veel horen en zien natuurlijk. Crying was dat van Don McLean. Ik wil nog even tussenkomen, want ik weet dat ik nu Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat moet draaien. Maar als je nog eens flink wil lachen en je goed amuseren, moet je op YouTube bijvoorbeeld eens een filmpje opzoeken van een man die heeft deelgenomen aan de Britse X-Factor. En op zijn accordeon speelt hij dat liedje van Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie, en heeft na verloop van tijd echt heel, maar dan ook heel de zaal mee, en zelfs de jury gaat overstag, dus na de volgende ronde. Maar dit is het origineel dus van Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: Sian. Even niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, je bent snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Wij dragen E5.
14: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: want dat is heel erg belangrijk. Want elke dag krijg je een nieuwe opgave en tegen het einde van de week moet je alle antwoorden verzameld hebben. Dus ook maandag, op Pinkstermaandag, vrijdag normaal gezien, moet je gewoon meespelen. Maar ik denk niet dat dat heel veel moeite voor jou zal zijn, aangezien je nu al grote fan bent van Joe Gold. Dus wees op je hoede, wees erbij, wees degene die die platenkast kan winnen.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
4: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Dit is Joe Gold
5: met Jan Bosman.

Ondertussen jammer genoeg ook een hemelse heldin. Olivia Newton-John hier met Electric Light Orchestra en Xanadu. Stevie Wonder, die krijg je zo meteen met Ass. Ik heb ook Jumpin' Jack Flash van Rolling Stones. Maar eerst gaan we het heel rustig en heel romantisch doen met Dolly Parton en You Are.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bombi.
3: Ik heb gedroomd.
2: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
3: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombi, we hebben nu drukke door.
3: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Relax.
10: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
10: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Queen en zijn We Are The Champions. Geschreven trouwens door Freddie Mercury, want hij wilde bewust een nummer schrijven waar het publiek actief kon mee meedoen. Meeklappen, meestampen, meezingen. En dat gebeurt natuurlijk heel uitbundig dikwijls op die We Are The Champions. Zeker bij voetbalwedstrijden en al zeker als je gewonnen hebt. Niet de bedoeling dat je dat gaat zingen als je de wedstrijd of zo hebt verloren. Tammy Wynette nu met Stand By Your Man, ook al zo'n

Vrolijk nummer deze van The Sweet en Papa Joe trouwens. Het gaat over een fictief personage, niet gebaseerd op een bestaand persoon. Wie wil altijd bestaan hebben? En dan moet je maar eens kijken, mocht je het singeltje in jouw bezit hebben van deze Papa Joe van The Sweet, dan zou daar wel eens kunnen opstaan Chinny Chap. En dat is eigenlijk het Britse schrijversduo, bekende Britse schrijversduo, Nicky Chin en Mike Chapman. En die werkte dus onder de naam Chinny Chap. Daarvan zou je kunnen zeggen dat het fictief is, maar die bestonden dus echt. Jeff Wayne nu en The Eve of the War.

0: getrakteerd. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

Voilà, en op deze manier dooft deze single van Kenneth Heath helemaal uit. On the road again, tot de laatste noten. Mooi toch, hè? Ja, helemaal meegenomen, die Kenneth Heath en On the Road Again. Mag ik je nog eens warm maken om maandag zeker bij de Pinken te zijn als je onze platenkast wil winnen? Want we gaan vanaf maandag spelen. En ik weet het, het is Pinkstermaandag, een vrije dag. Maar ook dan krijg je het eerste deel van de opgave om onze platenkast te winnen. Dus

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van je Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: De Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat gooien we straks op de barbecue?
9: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
8: Een goeie visje.
9: Of een lekkere langoustine.
8: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
10: De Vos Lemmes.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
11: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
14: Dat is extra budget voor de fitness.
15: Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag. In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
19: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden, samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
18: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
20: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger. Maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
18: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
21: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen, de op na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
18: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. Dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
17: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Hey, wat kan het leven er schoon zijn? 23 graden daarbuiten en Fleetwood Mac op jouw radio. En daarmee is de toon meteen gezet hoor. De golden hits komen blinken voor jou. Zowel in de jaren 60, 70 als 80. En laten we in de jaren 60 anders nog eens duiken. Stapsgewijs op hakken zelfs met Diana Ross nu en haar.

0: Love Me For A Reason van de Osmonds. En als toevallig de liefde voor de vinyl ook groot is daar bij jou, haast u dan. Geef nog snel een duimpje op onze Facebookpagina, op onze Instagrampagina van Joe Goltus. Want morgen is het alweer van dat. Morgen tussen 12 en 3 mag ik alweer een winnaar bekendmaken. De winnaar die de vinyls van voorbije week mee naar huis mag nemen. En er zat weer wat schoons tussen. CCR bijvoorbeeld, de Beatles, ABBA, Bruce en Tom Petty. En weet dan ook dat je zelf ook nog een exemplaar eraan toe mag voegen. Benieuwd of jij misschien wel kiest voor iets van Elton John. Die komt er zo meteen aan, al sinds met Song for Guy naar Peter Frampton. Show me the way.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Elton John heeft maar weinig woorden nodig om zo'n melancholisch hypnotiserend nummer te maken. Zometeen dan Sam Peters hier met Hit the Road Jack na Jim Pitney nog.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add up.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Mannekes!
14: Bombie!
13: Ik heb gedroomd.
14: Over?
13: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
13: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En zondag en maandag...
13: 20% korting op alles.
14: Serieus?
13: Oh, jij wist dat niet.
14: Bombie,
13: we hebben nu drukken door.
14: Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel!
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
18: Maak nu een afspraak op carglass.be.
19: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Maar hoezo?
20: Sorry, maar het is WK.
22: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
23: Ja, hè?
24: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
23: Zegt hij, bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
23: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
23: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
25: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
26: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
27: Oh, zoveel video!
26: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
27: Zoveel video!
26: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
27: Ah.
26: Proximus. Think possible.
28: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
29: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
30: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
2: Bye, maar hier vooral blijven hangen te horen. En by the way, als je het nog niet aan het doen was, een terrasje, ik zou er toch eens over nadenken hoor. Zeker met de muziek hier van Bob Marley aan de orde, valt het niet te negeren om toch even naar buiten te trekken. Three Little Birds is dit.

voel je het? Dat het 23 graden is daarbuiten. Dan mag je nog binnen zitten. Ik denk wel dat het aankomt, hè. Bob Marley and the Wailers met Three Little Birds. En nu dan nog zo'n laatste stuiptrekking van David Bowie in de glamrock. Want dit is een laatste overblijfsel daaruit, hè. Rebel, rebel.

0: getrouwd, er ging nog eens seks hebben.
1: Ons venten, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
8: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
16: Knaldi!
17: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Het was 1965. Bob Dylan was compleet kapot van het toeren. Wou stoppen, compleet stoppen met muziek. En dus begon hij te schrijven en schrijven en schrijven. 20 pagina's lang, maar uiteindelijk werd het dus allemaal vervat in deze song van dik 6 minuten. Wel, Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En nu dan even alles van je afgooien met deze stamper hier. Instant replay van Dan Harmon.

0: Samson en Delilah van Middle of the Road. En net voor 1 uur haal ik ze nog graag even bij. De excuses van John Lennon over zijn bezitterigheid richting zijn vrouw Yoko Ono, schoon vervat in deze Jealous Guy.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. 3 kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreus zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
6: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
5: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
7: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
5: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
8: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de krant gekregen, de op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
5: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Niet dat het nog per se nodig was, maar toch wat Californische zon ook binnengetrokken met Eagles hun Hotel. Niet dat het per se nog nodig was, maar toch ook wat Californische zon binnengetrokken met de Eagles hun Hotel California. Goedemiddag, en dat er energie zit ook in jouw middag. Donderdagmiddag zijn we 21 mei. En jawel hoor, Iron Horse is op post met Sweet Louise.

Morgen dan mag ik één luisteraar uitkiezen die de platenkast van vorige week wint. Vijf vinyls, met andere woorden. De week daarna, dan halen we alles uit de kast. De platenkast meer bepaald. Want die kan je ook effectief winnen. Volgende week vrijdag mag ik iemand gelukkig maken die niet alleen een platenkast kan winnen, effectief het meubelstuk, maar daar zal ook nog eens een platenspeler bij horen. En 100 vinylplaten, ook dat komt er aan te pas. Het wordt een boeiende volgende week. Dus moest ik van jou zijn, zeker blijven hangen. Ook dan, net als vandaag dus uiteraard. Voor de Detroit Emeralds bijvoorbeeld nu, met 4.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.
2: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
2: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bombie, we hebben nu drukke door.
2: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
9: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn rap.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
11: E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
16: Voilà, een salade van vlees.
14: Oei, amai.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Dus ook voor klanten.
13: Yep.
0: Go for info naar telenet.be.
17: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

zwoele muziek draaien dit weekend, dat is misschien een iets te groot risico, want over verhitting, daar willen we niet per se voor gaan. Dus bij 23 graden zoals vandaag kan het denk ik wel om Barry White nog eens te draaien. Let the music play. One ticket, please.

met de grootmeester op de gitaar, Eric Clapton, hier in Cream, in White Room. En een iconische soundtrack voor heel wat films is het zeker en vast geweest, maar net zo goed voor een paar reclamespotjes. Zelfs voor het Amerikaanse reclamespotje van Ozempic. Ja, die dachten van, Ozempic, klinkt dat ook niet goed? Nou, geef mij toch maar die It's Magic.

0: van Sheriff Dean, Do You Love Me? En dat Edith Piaf een vrouw is die veel heeft meegemaakt. Diepe dalen, grote successen, intense liefdes. Het kan bijna niet anders, hè, als je die Non Je Ne Regrette Rien hoort. Die komt eraan zo meteen na Frankie Valli nog en Grease.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja. Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video.
6: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: De Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
9: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
8: Of dingen, hè, bougie burgers.
9: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
8: Oké.
9: Waarom neemde jij nu nog een burger?
8: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: De Vos Lemmes.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: En Colruyt trakteert.
13: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
14: Voorwaarden op colruyt.be.

Waanzinnig indrukwekkend blijft dat toch, hè? Edith Piaf en Non Je Ne Regrette Rien. Ik heb voor jou nog Stylistics, You Make Me Feel Brand New. En ja, de Doobie Brothers mogen ook meedoen met hun vrolijke gitaar hier in Long Train Running.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.
11: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
12: This is the story of my baker.

0: Ma Baker van Boney M. En dat disco-deuntje komt zo meteen trouwens opnieuw terug. Met Gloria Gaynor in Never Can Say Goodbye. Na Joe Cocker dan nog. En Jennifer Warnes in Up Where We Belong. Goedemiddag.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Hij heeft onlangs nog eens van zich laten horen. En het vuur is er nog, laat hij weten. Dus hij hoopt ook echt nog om een laatste reeks aan concerten te kunnen geven. Ondanks die maag- en slokdarmkanker dus waarmee hij te kampen heeft. Hè. Johan Vermeene, laat me nu toch niet alleen. Nee, ga ik zeker en vast ook niet doen. Ik blijf tot 3 uur bij jou met een grote dosis aan liefde. Met Nazareth, Love Hurts. En ook I Feel Love van Donna Summer.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
8: Mannekes,
9: Bombie.
8: Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles.
9: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
8: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Taco's maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, rustig.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
14: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
13: Sorry, kan dat wat korter?
14: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
13: Nee, nee, korter.
14: Koop lokaal. Voilà.
15: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
17: Alleen maar golden hits.
18: Uit de 60s,
17: 70s
18: en meer.
17: De

Dat is er eentje die toch echt onder je vel kruipt. Deze Love Hurts van Nazareth. En het waren eigenlijk fans van de soul, van de R&B. Maar toch besloten ze om zware gitaarrock te maken. Looiharde gitaarrock zelfs. Grand Funk Railroad. Ze komen eraan zo meteen met Some Kind of Wonderful. Na Frankie Avalon dan hier met Venus.

0: Thanks for Saving My Life van Billy Paul. Straks dan onze knappe koningin Paola, die nog eens bezongen wordt door Adamo in Dolce Paola. Na dan Toto nog met een nummer dat eigenlijk zo 's nachts ontstond tijdens het klooien op de piano door de pianist dus van Toto. Maar uiteindelijk een van de grootste rockclassics van de jaren 70. Die Hold the Line van Toto.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als vente, zijn bendidioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
9: met rukwinden tot 90 km per uur.
8: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
10: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn snel.
11: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

genoeg. Dolce Paola, goedemiddag. En wat doe je als de frontman van Talking Heads even verlof neemt? David Byrne op vakantie. Dus dachten een paar leden van de band, laten we eens een zijprojectje opstarten. Wat uiteindelijk uitgroeide tot een volwaardige band. Tot TomTom Club zelfs. Komt eraan zo meteen met hun grootste hit met Wordy Rapping Hood. Na Dave Edmonds hier en Girls Talk.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakten 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt of de Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon. En maandag volop zon. Het wordt warm, maximaal.

0: dat hij een volle agenda heeft deze zomer, deze 76-jarige Billy Ocean. Waaronder een paar optredens met Tom Jones.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag. Vandaag op 21 mei, maar dan in 1979, schreef Elton John een klein stukje muziekgeschiedenis. Want hij mocht als allereerste grote westerse popartiest een reeks concerten spelen in de Sovjet-Unie. Hij speelde 8 concerten in Leningrad, dat is nu Sint-Petersburg, en Moskou, midden in die Koude Oorlog. Elton John, enkel met piano en zijn typische bril, vergezeld door percussionist Ray Cooper en een hoop nieuwsgierige Russen die plots kennis maakten met Rocketman achter het ijzeren gordijn. Zelfs de Sovjetpers wist niet goed wat ze ermee aan moesten. Maar het publiek was wel meteen verkocht. En wij ook, want hij mag aan deze uitzending beginnen. Samen met Kiki D. Welkom.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

oorspronkelijk een Peruaans volksliedje uit 1913. Slim opgepikt door Simon en Garfunkel, inclusief een serieuze stevige lading panfluiten. En dit is wat je als TNCC schrijft na een redelijk avontuurlijke vakantie op Barbados. Hey, Barbados, dat is toch ook waar onze Natalia vaak zit, hè?

0: Gibson Brothers bij Joe Gold. Que será mi vida if you should go. Een van de drie broers van de Gibson Brothers die heeft het in 2020 niet gehaald na een besmetting met het COVID-19 virus. Ja, dan komt die if you should go, go, go wel helemaal anders binnen natuurlijk. Straks gaan we terug naar gisteren.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, Marties WK.
15: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
19: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
18: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
20: Dit is Joe Gold.
21: Alleen maar golden hits.

probeer elke dag iets bij te leren. En voilà, ik heb vandaag weer iets bijgeleerd. Dat was een Amsterdamse zanger, een Hollander dus, die Don Rosenbaum geproduceerd door Boudewijn de Groot. En diezelfde Boudewijn de Groot die speelde ook de gitaar op deze Swimming into Deep Water. Zeg, je hebt het misschien gehoord of niet, maar het rat van Raf, het rat dat hier in de studio staat, heeft gisteren bepaald dat ik je zo meteen meeneem naar 21 mei 1964. Dat is voor na deze.

0: Joan Jett en de Blackhearts, Isle of Rock'n'Roll uit 82. En van 82 naar 1964, dat heeft het Rad gisteren beslist. 21 mei 1964 was ook een donderdag. De brave jaren 50 die verdwijnen langzaam naar de achtergrond, terwijl de swingende 60s overal voelbaar worden. Op de radio hoor je jonge artiesten die het geluid van de popmuziek voorgoed zullen veranderen. De Beatles die zorgen wereldwijd voor hysterische taferelen. En ook in Vlaanderen groeit de popmuziek razendsnel in populariteit. In onze Vlaamse hitparades staat die week een artiest helemaal bovenaan die perfect begrijpt hoe je een oorworm maakt. Wiltura met Draai dan 7972204. Een heerlijke titel uit de tijd waarin telefoonnummers nog kort genoeg waren om in een liedje te steken en waarin je effectief nog wist wie je opbelde zonder eerst een profielfoto te zien. 1964 is ook het jaar waarin technologie en moderniteit plots dichterbij komen. Steeds meer gezinnen hebben een televisie, al zijn er meestal maar één of twee zenders. Wie naar een programma kijkt, kijkt echt samen. Want opnemen of terugspoelen, dat bestaat simpelweg niet. Telefoon, die hangt aan de muur met een draaischijf en als iemand belt terwijl je net in bad zou zitten, ja, dat is dikke pech, hè. De Cold War, de Koude Oorlog, die blijft voor spanningen zorgen tussen Oost en West. In de VS groeit de invloed van president Johnson liever, terwijl de betrokkenheid in Vietnam steeds groter wordt. Iets wat later het hele decennium zal tekenen. Maar op 21 mei 64, een donderdag dus ook, voelt het dagelijkse leven voor veel mensen nog opvallend eenvoudig. Kinderen spelen gewoon op straat, zonder helm, zonder voorzichtig te moeten zijn voor het verkeer, zonder gsm en vooral zonder dat iemand exact weet waar ze zitten. Moeders die doen boodschappen bij de bakker en de melkboer en vaders die lezen 's avonds de krant terwijl de radio op de achtergrond speelt. De mode verraadt ook helemaal de periode. Nette kostuums, smalle dasjes, keurige kapsels. Al beginnen jongeren stilaan hun eigen stijl te ontwikkelen. En terwijl Vlaanderen die lente stilaan begint mee te swingen op het ritme van de 60s, klinkt uit de radio die ene grote nummer 1 hit. Wiltura, en Draai dan 7972204. Een stukje pure Vlaamse nostalgie uit een tijd waarin één telefoontje blijkbaar genoeg was om een hit te scoren.
1: Joe Gold, Rewind.

0: De nummer 176 in de 70s, top 1000. Queen and Bicycle. Joe O'Gold. Ik had het daarnet over het jaar, voor de 21 mei liever 1964. Toen stond Wiltura op 1 en Hugo stuurt nog in de Joe-app. Goh, 797204 en nu kent niemand nog telefoonnummers van buiten. Mirjam die stuurt, oh, daar heb ik nog op gedanst, in de parochiezaal bij ons. Karel die schrijft, dat brengt me terug naar mijn eerste lief. Verder zit hier niks bij, dus ik blijf een beetje in het ongewisse of dat goed of slecht was. En Luc die stuurt nog, dat was de tijd liever van verzoekplaten en telefoonnummers met betekenis. Grote dank. Het is altijd fijn als jullie berichtjes sturen in de Joe-app. Billy Joel, die komt eraan.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja.
2: Maar ja.
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja. Maar ja.
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
2: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

Daarnet bij die Don Rosenbaum zei ik dat elke dag wel iets bijleer. Maar vandaag spant de kroon. Deze Left Side en hun Like a Locomotion waren ook gewoon Nederlanders uit Volendam, net zoals de Cats. En Peter Koelewijn, die zat er ook voor iets tussen. Want die zat blijkbaar overal wel ergens tussen. Elvis Presley komt er zo meteen aan met Devil in Disguise. Maar eerst wegdromen bij deze.

0: Ik voel nog niet ongelooflijk veel hoor, maar wel een lekkere plaat. Hij had 1979. Real Thing, Can You Feel the Force bij Joe Gold. Als na het nieuws je muren spontaan donker kleuren, geen paniek. Hè. Dat zijn gewoon de Rolling Stones.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Julie Isabeau. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
5: De controles duren nog enkele weken. Het zonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen, omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. En gereed

0: Winnen en Sofia Kostoula zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Winnen van een Egyptische, Kostoula's van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
1: Dit is Joe Gold
2: met Raf van Brussel.

De nummer... Even kijken, hè. Waar zitten ze nu? Ah ja, 382 uit de 70's top 1000. Ik was heel aan het kijken. Commodores en Easy. In de jaren 90 hadden de rockers van Faith No More een stevige hit te pakken met een cover van dit nummer. Dat is wel een leuke versie eigenlijk. Zeg, Status Quo, die heeft het straks over een voorstel. We gaan ook de ghetto opkuisen, dat doen we samen. Maar eerst dikt door elke muziekliefhebber geprezen meesterwerk. Het gaat weer een beetje moeilijk.

0: In juli verschijnt er een hebbeding voor elke Status Quo-fan. Namelijk de Early Years, volume 2, een 5 cd-box met opnames van tussen 1970 en 72. Waaronder enkele speciale versies in mono, dus niet in stereo, maar in mono. Ook enkele B-kantjes, een paar alternatieve versies van bekendere hits. En zelfs een cover van Roadhouse Blues van The Doors. Je kan hem nu al bestellen via de Status Quo website.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5, jouw verhaal in stijl. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Zeker. Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling uit 1968. Zometeen mag ik weer een fijne bekende collega bellen. Die mag dan zijn iconische vinylplaat in de kijker zetten bij mij. Ik heb al een flauw vermoeden wat hij gaat kiezen, hoor. Want hij heeft er een heel fijne Forever-uitzending aan opgedragen hier bij Joe Gold. Zometeen.

0: En je raadt het nooit, maar deze Sylvia's Mother stond op het album Dr. Hook uit 1972. En er is natuurlijk een reden waarom ik weer over vinyl begin.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, vandaag de gast voor mij is vinylmaand. De man die met een microfoon en een kogelvrije vest verhalen ging halen waar anderen liever wegbleven. Decennia lang trok hij naar conflictgebieden overal ter wereld, maar altijd met die rustige menselijke vertelstijl, waardoor zelfs het zwaarste nieuws dichtbij en begrijpelijk werd. Een reporter met lef en nuance, alsof hij tegelijk oorlogscorrespondent, geschiedenisleraar, maar ook een verhalenverteller was. En hij is nog eens een grote muziekliefhebber, ook liever. Dag Rudy Franks.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Rudy, ja, ik heb je al bezig gehoord over denk je favoriete artiest in onze Forever-reeks hier op Joe Gold. Dus ik denk dat ik het niet te ver moet zoeken welke artiest en welk album jij wil aanprijzen. Hè?
2: Wel, Bruce Springsteen.
0: Ja, uiteraard. Ja.
2: Meer zelfs. Ja, meer zelfs. Ik heb hem vorige week gezien in een legendarisch concert in Madison Square Garden in New York.
0: Wat blief!
2: Een van die dromen van mij, en dat is gelukt. Dus ik ben daar naartoe geweest, dat was fenomenaal.
0: Kan je dat omschrijven in drie woorden, beste Rudy?
2: Fenomenaal, legendarisch en als een sjamaan die het volk bezweerde over goed en kwaad, over wat er fout loopt in de wereld en daartussen zijn muziek strooit. Ongelooflijk.
0: Ja, en welk album heeft die nummers van dat album gespeeld? Ja, ongetwijfeld waarschijnlijk. Het album dat jij wil aanprijzen.
2: Ja, er zijn een aantal klassiekers, The River en zo, niet gespeeld. En achteraf dacht ik van, tja, ik heb ze zelfs niet gemist. Ah, ja. Maar wat hij wel gespeeld heeft, is een aantal nummers van het album Darkness on the Edge of Town.
0: Ja, en dat is het album dat jij graag in onze vinylkast wil duwen. Hè? Wanneer heb je dat album voor de eerste keer gehoord, Rudy?
2: In 78, toen het uitgekomen is. Het is uitgekomen in vlak voor de zomer van 1978. En samen met mijn beste jeugdvriend, die hebben we dat album, ik heb dat gekocht en we hebben dat dan gedeeld. En we speelden dat telkens voor we op zaterdagavond naar een vijf gingen.
0: Oh, zalig. Was dat album Liefde op het eerste gehoor of was het een het moet groeien verhaal?
2: Nee, dat was wild, laaiend, onmiddellijk. Omdat dat echt een album is dat vol dynamiek en push zit. Hè. God, Darkness on the Edge of Town, Candy's Room, dat was op tempo, dat was rauwe rock, dat was het donkere, sombere Amerika, maar met onder een heel groot hormonenlaagje bedolven zo.
0: Dat was iets fantastisch. Ja, en dat was toen ook met z'n allen de studio in, aftellen, opnemen en stond erop, hè?
2: Ja, juist. Helemaal. Ja. En je voelt dat ook daaraan. Hè? En dat soort edgy heeft hij, ja, dat is gebleven. En er zijn een aantal nummers die hij vaak nog altijd speelt. En die nu ook vorige week toen in Madison Square Garden, de mythische plek in New York, ook gespeeld heeft. The Promised Land heeft hij gespeeld.
0: Oh
2: uiteraard.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: En dat is geweldig. Maar ook één bepaald liedje waar ik nu opnieuw weer van weggeblazen was.
0: Ja, welk?
2: En wel, nog even de spanning.
0: Oké.
2: Hij heeft eigenlijk van zijn gitaristen wel laten shinen op een bepaald moment. En bij dit was het, zei Steven, what are you waiting for? Little Steven van Zandt, begin eraan. En hij begon de riffs te spelen van Badlands. En hij heeft heel dat nummer Badlands gedragen. Dat is het kwade land. Hè. Dat is het Amerika waar van alles fout loopt, waar misdaad is en zo. Badlands, er is ook een film gemaakt trouwens ooit en daar heeft hij zich deels op geïnspireerd. Dus dat was een memorabele versie die hij nu gespeeld heeft.
0: Ja, je bezorgt me kippenvel, Rudy. Zeg, jij bent een journalist natuurlijk. Wat zou jij aan Bruce Springsteen vragen, moest hij nu naast jou zitten? Je mocht één vraag stellen.
2: What about Minneapolis? Want daarvoor ben ik geweest. Hè.
0: Ach,
2: wat is er gebeurd met jouw land in Amerika?
0: Ja.
2: En, want hij is nu bijna op een kruistocht, op een missie om zijn mensen te bezweren van denk na over onze vrijheid en waar het naartoe gaat. Dat zou ik hem vragen.
0: Ja, geen andere artiest die dat zal kunnen, denk ik, met zo'n impact en zo'n legacy dan Bruce Springsteen. Hè. Zeg, ik weet niet of jij een man bent van tattoos, Rudy?
2: Nee, ik heb er geen.
0: Nee, maar stel dat je één songtitel van Bruce Springsteen als tattoo zou nemen. Welke wordt dat dan? Wordt het dan die Badlands?
2: Nee, nee. Ik denk dat het zou zijn Born to Run.
0: Oké.
2: Okay. Dat heb ik hem leren kennen. En dat vind ik, dat vat nog het meest samen van hoe ik eigenlijk in mijn prille teens wakker geworden ben.
0: Ah, ja.
2: Met Born to Run.
0: Ja. Ja. Zeg, stel je zou dit album, The Darkness of the Edge of Town, moeten aanprijzen aan de 13, 14-jarige Rudy Franks. Hoe zou je dat doen?
2: Listen up, little guy. Denk eens na. Dit is literatuur, film, beeld, kunst, muziek en rauwe emotie voor een teenager.
0: Ja.
2: Luister eens.
0: Ik zou je geloofd hebben als ik 13 jaar was, beste Rudy. Nog een paar korte vraagjes. Vinyl of Spotify?
2: Vinyl.
0: Meebrullen.
2: Toch zeker deze als deze.
0: Ah ja, meebrullen of stil luisteren?
2: Ik denk meebrullen.
0: Ja. De hele plaat opzetten of je favoriete track?
2: Drie tracks.
0: Ah ja, oké.
2: Badlands, Candy's Room, Factory, The Promised Land, Darkness on the Edge of Tanya. Eigenlijk is al de helft van de plaat.
0: Ja, ja. Zeg, in die plaat solo beluisteren of delen met iemand?
2: Ja, ik deelde dat toen met
0: een vriend,
2: met
0: we
2: gingen dan, we sprongen dan op de fiets of het mobiletje, en je kent van die kleine drommeltjes, en dan, dan gingen we naar een vijf.
0: Zalig. Misschien nog één vraagje. Die Darkness on the Edge of Town, is dat een plaat die je overdag of 's nachts moet beluisteren?
2: 'S nachts. De nacht is net gevallen, een uur of 9 à 10, en dan moeten we de straat op.
0: Ja, ik zei het al, hè, dat je een verhaalverteller bent. Het was fantastisch om je nog eens te horen. Beste Rudy, ik draai Badlands voor jou. En bedankt om die Darkness on the Edge of Town van Bruce Springsteen in onze vinylkast te duwen. Dankjewel, hè.
2: Met veel plezier.
0: Dag, Rudy.

staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

mooie boodschap, dit nummer. Het is een eerbetoon aan de oude radiohits waar de dame en de heren van de Carpenters mee opgroeiden. Toch misschien wel een van de warmste stemmen uit de 70s, hè, die van Karen Carpenter. Cliff Richard, die komt er nog aan, maar eerst deze Jim Gilstrap met Swing Your Daddy.

0: Jim Croce bij Joe Gold met Bad Bad Lero Brown. Luc Brands die stuurt een berichtje in de Joe-app. Geweldig Joe Gold luisteren tijdens onze Canada roadtrip. Wauw, ik ben niet jaloers. Geniet er daarvan, Luc. Wees voorzichtig, maar soak it up. Straks een na het nieuws een steengoede zangeres waarvan je bijna zou vergeten dat ze eigenlijk een actrice was met serieuze rollen in onder andere Hair, Fatal Attraction, je weet wel die film met Michael Douglas en Glenn Close, en ook Cocktail met Tom Cruise. Maar eerst dus dit.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Julie Isabeau, die heeft dat voor jou.
2: Goedemiddag. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
2: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V

0: Kamerfractieleider Nawal Farih wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
1: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen, namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
0: Maar premier Bart Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

Snowy White bij Joe Gold. Doet me een beetje denken aan de paradijsvogels. Hè? Birds of Paradise. Oei, dat mocht niet zijn. Ah jawel, dat mocht wel zijn. Wacht even. Hè. Nee. Dat gaan we even niet doen. Ik ga die terughalen, want ik wilde jou iets... Ik zei er straks nog tegen Tom, die stuurde mij een berichtje. Was de computer moeilijk aan het doen? Ik zeg, nee, computer is oké. Okay. Ik had het niet mogen zeggen. Hè. Joe Gold. Ja, ik draaide dus Bird of Paradise van Snowy White. En dat deed mij eigenlijk denken, die titel, Bird of Paradise, aan paradijsvogels. Die serie op de toenmalige BRT tussen 79 en 82 met Warte Ravet, met Chef Burm en nog zoveel andere fijne acteurs. Over het dagelijkse leven van gewone Vlaamse mensen, simpele, een beetje karikaturale volksfiguren wiens leven bepaald werd door het geloof, het werk, het café uiteraard, het geld en natuurlijk l'amour toujours, de liefde. Het café heette De Bonte Os, als ik mij niet vergis. En ik herinner me als kind vooral de luidruchtige Champetter. Ken je die nog? Gespeeld door Werther van der Sarre. En nu mag hij volledig beginnen fluiten, zei die George Baker en zijn selection. Met de ode aan de witte duif. Je moet er maar op komen. Paloma Blanca bij Joe Gold. En zometeen de Actua Plaat. Jawel.

moet je direct aan denken, de Strangers ook natuurlijk. Ik had het daarnet over de paradijsvogels, omdat ik Birds of Paradise draaide van Snowy White. En dat bracht wel een paar berichtjes los bij jullie. Of jullie stuurden er een paar. Sabine, die zei, wij moesten altijd muisstil zijn als de paradijsvogels begon. Erik stuurde, dat voelde toen zo echt Vlaams aan. Magda, dat bracht het dorp precies recht onze living binnen. En Luc, die stuurde nog, vandaag binge-watchen ze. Moeilijk woord, binge-watchen. Vandaag binge-watchen ze. En toen moest je gewoon een hele week wachten op de volgende aflevering. Zo was dat, hè. Ja, de Actua-plaat. Wie vandaag met Waze rijdt, dat is het artikel dat ik gevonden heb, die krijgt er voortaan een extra co-piloot bij, namelijk de hulpdiensten. De navigatie-app Waze kan de Belgische automobilist nu ook waarschuwen wanneer er een ambulance, brandweerwagen of ander prioritair voertuig in aantocht is. Op je scherm zou een melding verschijnen en je ziet ongeveer van waar de sirene vandaan komt en hoe dichtbij het voertuig al is. De bedoeling is simpel, minder verrassingen, minder stress en vooral sneller plaatsmaken voor wie onderweg is naar een noodgeval. Handig dus voor chauffeurs die vroeger pas beseften dat er een ambulance achterin zat, wanneer de sirene al bijna in de auto leek te staan. Technologie die nu dus letterlijk zegt, opschuiven alsjeblieft. Daar mag jij een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen. Laat maar weten in de Joe-app. Dit is Black is Black.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal. Voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

café uit de Paradijsvogels was niet de bonte os. Waar haal ik dat nu? Misschien was dat het café in het toneelstuk. Maar het hemelrijk laat Injas Heijmans nog weten. Dankjewel, Injas. Zometeen jullie suggesties voor de actuaplaat.

0: tijd voor mij om naar het toilet te gaan als dit op een feestje wordt gedraaid. Want dan moest hij die letters uitbeelden. Oh, wat had ik daar nekel aan. Ottawa bij Joe Gold.
1: Joe Gold.
0: Ja, wie vandaag met Waze rijdt, krijgt er voortaan een extra co-piloot bij de hulpdiensten. De navigatie-app kan Belgische automobilisten nu ook waarschuwen wanneer er een ambulance, brandweerwagen of ander prioritair voertuig in aantocht is. Op je scherm verschijnt dan een melding en je ziet ongeveer van waar de sirene komt en hoe dichtbij het voertuig al zit. De bedoeling is dus simpel, minder verrassingen, minder stress en vooral sneller plaatsmaken voor wie onderweg is naar een noodgeval. Erik, die dacht aan Dr. Doctor of Bad Case of Loving You van Robert Palmer. Dat is duidelijk, hè? SOS van ABBA voor Katrien. Alsof de hulpdiensten zich letterlijk aankondigen. I hear you knocking van Dave Edmunds. Dankjewel, Peter.
2: You get a fast car.
0: Ja.
2: I want a ticket to anywhere.
0: Uit 1988, Tracy Chapman, Fast Car, voor Luc. Rescue Me van Fontella Bass, voor Katja. Voor wie de sirene niet op tijd hoort, was het berichtje dat Leo stuurde samen met deze Highway to Hell van AC/DC. Oh, dat is lang geleden, zeg. Oh. Cool and the Gang. Emergency voor Robert of Robert. Voor Gary mocht het dan Slade zijn met Come Feel the Noise. Maar jullie waren duidelijk hoor en ongelooflijk in de meerderheid. Marleen, Erik, Linda, Tom, Raymonda, Lies en Erika. En nu net nog Steffi ook. Die dachten aan opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats van Herman van Veen. Dank jullie wel allemaal.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: En... Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

Dat gaat vooruit als een ongelooflijke sneltrein. Wat een heerlijk nummer ook. Love is in control. Open het haakje. Finger on the trigger van Donna Summer. Dit is Marlena Shaw bij Joko. Beetje bezwerend met haar California Soul.

Angel Eyes, Roxy Music. Geniet van de komende zomerse dagen. Geniet morgen van Ronnie's Retro 5. Misschien tot zondagavond. Backstage op Joe. En anders hoor je mij maandag gewoon terug. Salut, hè. Er wordt geklopt.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
1: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
2: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond. Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
11: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zouden we op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
10: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
12: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
10: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee.

0: Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden. De dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Wow.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
10: Dit is

0: Dit is 60s at 6.
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 60. Joe Gold. Voilà, zijn opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video!
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis. Shh.

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
8: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
7: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
9: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
7: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
10: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
7: Toonaerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
6: Dit is Joe Gold.
5: 70s at 7.
6: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: at 7.
1: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
2: Mannekes, ik heb gedroomd.
3: Over?
2: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
2: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag?
3: 20% korting op alles.
2: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bobby, we hebben nu drukke door.
2: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super...
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
13: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
6: Dit is 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
0: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
2: De geschiedenis van je Google Chrome.
3: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
4: Mama mia!
5: Wat was dat?
6: De nieuwe comedy-reeks
4: Strike!
6: Nu exclusief op streams.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen, dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust, maar ze benadrukken wel. Het is niet omdat er nu een arrest is dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn, met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
3: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei helden voor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
1: Cowards maakt in Cannes kans op een gouden palm. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
2: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat is een lange minuut, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
1: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
3: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. En dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
1: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.